0: Adichipo nyamina waye connecta yenye wonnam
1: Adichipa pa emrenunye yejemunye
0: Adichipo nyamina waye connecta yenye wonnam